0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
2: App de mal.

0: En na zijn zop.
1: Is er een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
2: Tune in en de beste radio apps.
1: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

0: IO in Music. Plazanta Radio.
1: Hopla!
2: Hier te tres.
3: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
2: Hier te tres.
3: Het is een

0: Braderie op de Verkemert, schiefrecht toeveradeer, aan de andere kant van het woeter. Ons winkels staan open, 7 dagen op 7, behalve de vrijdag achternoem.
1: Allah, moro per mij. Allah.

0: vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: biertje en bij café.
1: Meer de Neven app voor Joe Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De Neven Joe Music app.
2: App hem al.

0: Are You in Music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: Oelsnijers en oelsnesjes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dingensmaan en oest, maar trouwdogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, trouwdogen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een oelsnijers.

0: Weet je gooi dan niet? AK-5 schiet Joet en gans een stad bevroezen.
1: En voor wat dat, hè?
0: Omdat carnaval eeuwig mag blijven dieren.
2: Brrr, dat is toch kaats, hè, kameroot?

0: Majoe Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Majoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of goed.

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat doe je?
0: Bij zijn echt dat je mij zo...

0: bum, bum, patata.
1: Lomovo lá fora, era tudo. E as outras eram tinhas antes.
2: Estorver! Roda Brint! GMB Café!
3: Meer de Neven! Voila, you in music!
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu!
3: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al!

in de zon. Ze kijkt een ere glozenbol bij elke vrouw die werd gesteld. Want daarin kan ze zien wat de toekomst ons wijspelt.

Skoproas al norne noep so ederse landen. Al Italia, Griekenland of Spanjol. Daar is chicamol, daar ooit gestrekte stranden.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

zien Anneke zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in Biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

leef een carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit te neer. In mooie stad te beleven, ik zit er regilio op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of gehoord.

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Music App.
2: App hem al.
3: Ik zag het overlist op het internet.

over ons oorst gesproken. In je goed en dingen aan geroken, ons dat spark al gezien. En door ons Belfort doet misschien, toch is er iets wat gemist.

0: IO in Music. 100% plezant, 100% Olst.
1: Olst neer, ik moet er nog iets kwijt.

0: sitten luistetnekin oraa juen music korroitsega garanteert.
1: De luister maar in 2026. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gegeven.

Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

0: Majoy Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Deerhaten en Steenberg. Majoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: JMB Café.
1: Meer de Neven App voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
2: App hem al. It's

Show. Ajoe in Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

Zijn een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voelde goe radios van Holst.

0: hier en al gestoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zij zijn op zoek naar het poosje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is boekje een kans, zijn ontspringende dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadaal.
1: Hey, het nam nog niet eer, het vel verkoeper van den Beer. Dat doe je als je hem doet en het schudt om.

0: extra limon naar Radio Music.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelijk gegaar bestond er echt geen ding. Kijk, dus, nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten,

De kostumering. Altijd gralig voor hen en chic, ooit gedost. Dovijd is de garde hierin ooit gekost. Ja, de klantjes waren groeit en zeker.

0: vonuit een Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.
3: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
4: We zijn carnaval Nino. En los, daar is gesproken af.
5: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
6: Wat pas de gooi? Versloeiste wettel.

0: zijn niet op. Penosa zijn al aan het slopen.
1: Dat pijs ik niet, kameroot.
2: Ayo en Music. 100% plezant. 100% olst.

Ik lees het elke week, het zijn moderne toorden. Verschiet van niks, ik heb het al gezien, dat is een fout. Maar er zijn mensen die van mission nog verschieten. Maar het is wel

0: Serafon van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radio

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, Eger. Nog nooit gezien.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
2: App de mal.

0: dit morgen.
1: Ajoy Music, overal op FM. Onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Eftirreður.
1: Are you in music?
2: Ikke dyrig goeie muziek.
3: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zing. Ik hoef van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Lise de Pieters. Kom dan hier dat ik haar een dikke wijs geef.
1: Je bent de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

zij stad. Een wille boerendochter, dat we maar nog niet had. O, het landelijk millert, ze biedt in de rood, ons Annie. In een smaltajurken, een blommekesmotief, een snelle verschoning

is van mijn voet, alles is gesloopt. Mijn vrouw is ontbullen, ik heb ze niet te vertellen. Veer heeft de kloeien, wordt het nog hier een schil. Ze piept als ze roepen en doet ze niet roepen, maar ik hem toch wijs.

0: blokken, zo'n nep moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champion zal op het puntje van Paris.
2: Pas op, pas op. Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom. Nog een les.
3: Ion Music.

0: breakfast.
1: Nicolottes breakfast stoppen. Denken in hier bewoeringen vlees ontdoppen. Verzelde geld de god. Sloot demelpoort vergoed in het slot.

0: Zeg jongens, heeft er iemand van Herpeskoen gezien?
1: Joik, ik heb hem zien boeten komen bij de coiffeur. We zijn een wekelijkse mise en plie. Het was precies een keeshond.
0: Nee.

0: Over wie gaat dat hier nou voortelijk?
1: Een beetje opletten, hè, mannekes. Dat liedje gaat hier wel over, mooi, hè? Over Nicole Ringwaard.

0: Nicole Ringwald.
1: Von Ulten Ulst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Ulst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 Vulda Goe Radios van Ulst. IOL Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jou music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou music. En luister naar jou music overal en altijd. De neven jou music app.
2: App hem al.

0: muziek.
1: De nummer 1 van dat jongen.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestrijken. Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk coleer schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht. Komt vast de loven dichterbij, stoon wij als moten zo en zo. Droeg toch een open roi. Als de klank van ons violen loopt, en er leven wij, spelen ons concert.

Dag en nacht. Van Smares tot Sauves. Elke seconde. Elke minuut. Ajoe.

0: Yes.
1: Are you in music?
0: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
2: Test erover. Waar een doge nooit zien zitten.
3: De burgemeester van stad, die een eikje zit in het gat. Dat werd er hier in Olstikus beweerd. Als de willen

0: muziek. 100% oost, 100% carnaval.
1: Waar gaan ze het geld nou vinden? Bien soigner le jaar weten dat geld niet om de boermen groeit. In stadspark van ons oost, doorgebeten.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: să zitem, luăște-ne că nora eu e music, că roice că garantert.
1: Bucfer Brannic, Stolul de Merz, de prins la muri, ik voel me rechts, begin ik te dreumen, zie me de stol, dat moet toch de macht zijn, dus ik heb de schoen.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.

0: spuitig van een roze lipje.
1: Live vanuit Terzago, aan de goede kant van Oost. De enige echte.

0: Canuso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum er liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet. Werd fritten en

in ons derde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in oost. Is dat we het al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Steenberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoin Music.
1: 100% olst.
2: Hej, Mošan.
3: Is Farachter te doen?
2: Hej, Mošan.
4: Hej, Rominko, ste zien dat je moet zijn. Je kent je daar hier in parkeren. Spijt me door, is het een auto.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App hem al.

dans, sal tieren en gezwans. Een oester is toch echter als apport. Draait al een ambiance, satire en gezwans. Een oester is toch echter als apport.

0: kom nog hier, hè, want daar moet ik nog eens mijn gas gaan afrollen, hè.
1: Hey Funky, wat zeg ik op een kop van dat is of we zo'n nacht en al rest of doen?
0: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
1: Zeg, tel voor domme pikken donker, want je van een zwembad was een beetje, hè.
0: Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is toch al zweefs, kan dat liggen op?
1: Ja, het is overal kieker, wat zeg ik, kan dat? Kan weer eens uit als een multipike voor jou, is maar jong meer koeien, dat een veer op al verzet.
0: Je hebt dat gezet?
1: Kom in zo'n shop!
0: Deze winkel is al lang al toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Frankie Herbert, drink a Casa Front Ponisoma. Hey, maar joh, ik zal je altijd een tip geven. Zo, Peter in de buitenpaal lopen. Het is zo verliefd te klappen.
1: Gewoon moet flappen hoor. Geen hier een flapper in de flapschoen.
0: Nou, dan met een motorbike, gaat doen het. Geven ze beter een beetje bezig met haar vader.

films. Plezier mogen, onzamme zijn, dat is het leven, dat doet ze geer. Ik wil nog niet naar huis.

0: Bulletin Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.

0: Ja, get your hood up.
1: Zijn ervan van de Voelda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Ja, beste luisteraars en luisteraressen. Bij deze dus zou ik u volledige aandacht willen vragen voor deze onbekende bekende carnavalisten van Leer met hun voor mij dus geweldige...

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app. Music app.
2: App hem al.
3: Yeah.

0: Ajoen Music presenteert Radio.
1: Loop verdrom al hier in stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoor.

0: feitelijk?
1: Ah wel, zijt een grote neus en een grote klit. Vroeger was het Frank, daar is Mariette.
2: Het is nog koersje van Tayo in de land.
3: Is er een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voel Je Goed Radios van Roos Natuurlijk.

0: Evenmoes een blokkaar doen. Gewer betrapt op een oeigen toeren. Zwanstag gestotje, de pijamajouren niet zouden.
1: Nee, nee, mogen mij genoeg te vissen, mijn eind.
0: En ik wil

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Kapitalisten en anderetisten, allemaal oester is een oor.
1: Ajo en music.
2: Gedierig goeie muziek.
3: Het was nou ons op

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nieuwe Joen Music app.
2: App hem al.

0: Damuelowy klasie du. Dan mooi lof ik lesje toe. Het is beter dat ik mijn gebieren blijf. Als je ambras smokt en blijf zoepen. Wij kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Af dan mooi lof ik lesje toe. Af dan mooi lof ik lesje toe. Het is beter dat ik mijn gebieren blijf. Als je ambras smokt en blijf zoepen. Wij kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
0: Af dat mooi lof ik lesje toe. Af dat mooi lof ik lesje toe.
1: Stotter zot op mijn kop,
0: stotter zot op mijn kop,
1: stotter zot op mijn kop.
0: Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop.
0: Stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Is foie in smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.

Radio en Music vertop zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, en veel carnavallies. Ajoe!

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: en loopt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over. IO in music.
2: Gedierig goede muziek.

0: Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nieuwe Joen Music app.
2: App hem al.

feest voor iedereen. Haal doorsneers bijen. Gewerkt.

0: Yes,
1: are you in music?
0: Vreau da eu in. A now, o dată rup trecht.
2: Even haar ondacht. Verzwisch verkeesneesken. Er is een grote filter melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Niet te rap, doe maar graalijk op haar gemak. Want achter Noek stoot Sammek in de flitsbak. Je moet je aan hier riskeren, nooit een blik te consumeren. Zelfs dat bier, ooit de pompier.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de Neven app voor Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.

Ik rijd verderop naar huis, met mijn bakkoe vol. Maar ik was nog niet thuis, police die controle. Ik bloot op de machine, en ik zag een grote bij. Ik zei, hey, kom een loopje vragen.

Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om, alsjeblieft.

0: beetje licht, neem me aan.
1: Na 100 meter bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
0: Ja, verzekerschap. Hoewel de verkeerde tut.
1: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herberekenen.

0: AJOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Kesinlikle mi ya?
1: Esterweer!
2: Wat een brunt!
3: GMB Café!
1: Meer de Neven App voor your music!
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk! Nog beter, nog meer mogelijkheden! Download en installeer hem
1: now! Zoek op City Music, your music! En luister naar your music overal en altijd! De Neven your music app! App hem al!

0: Dames en heren, we zijn geland in het kasteelken op de Gentse Steenweg. Maar blijf maar zitten, want wij zijn hier toch de rekweg.
1: Ajo in Music, echt oesters DNA.
2: Dat kruiden nooit kapot.

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Flonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goeie radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien,

0: Fire in Music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De nieuwe Ayo in Music app.
2: App hem al.

0: Ik heb hier iets fijne pazen. Elk jaar non jaar kwijt de kribbels in de bord. Ja, wat dat doe ik?
1: Dat zal wel zijn, Timo. Maar ik weet wat dat is. We zijn verslagen.

0: Pozdrowa, jest wielki dym.
1: Karnavalist na nander vremde tisten, geweetje dan.
2: Are you in music?
1: Ezar Radio.
3: De looise mannen 2026. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de loop tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager, nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

Zet af van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

0: Ajoen Music. 100% plezant. 100% Olsch.
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Anna. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

Goh, hij lokt ons uit ons kot. En mee als staat de smoel. Aan me zeide goh, hij de boel. Ik zing dat het goed mintje. Als het al

0: Ja, maar die fonteintjes, dat vind ik niet te doen.
1: Oi, de droei, boven op de schoei.
2: Ik wil niet parkeren, maar dat gaat niet gewoon.
1: Oi, de droei, boven op de schoei.
0: Maar die van daar, mannen, wat komen die doen?
1: Oi, de droei, boven op de schoei.
2: Wij zijn hier geboren, dus dat weten we gewoon.
3: Dat zijn ziek in de kopken.
1: Ja, ziek in de kop.
3: Ja, ziek in de kop.
4: Ajoen Music, plezante radio.

0: Zeg Johnny, als ik door Vlijs hoef de grote merk liep, moet ik door twee afraan over een visk laten spreken. Wat is dat voor iets?
1: Dat zijn nog akomeren.
0: Los en die akomeren.
1: Wat komt die
2: op? Ajoe Music, overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoe Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

banana kan zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in piergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

0: op City Music Green Bay. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

ik heb lekker hoor. Want ik ben niet van de slimste, dus ik vazen, dat is niet van mij. Het was op die en twee draai geklonken, ik was anderdaals ontslag. Dus ik stond met veel courage

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Tijeratum en Stinkberg.

als een oorsneer nooit niet op. Dit leven met lach en courage verop. Geniet, profiteert van de tijd, want een droom van vandaag zet de maren al kwijt.

Oostenheers, zet ik er iets. Nooit gezien spektakel in Oost. Nationale, internationale en regionale

0: on võtnud Olst Media Building. Ajoel Music. 24 hiire per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Flonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De nevenapp. Lion Music App.
2: App hem al.

een stoel, maar ik verglied gelijk dat moet. Pennefong in het mouwske liggen, dat doet echt, ja dat doet goed. Op de karren mischofiesten, op de mijlen met de biesten, zeven

0: is de Baalnaar.
1: Jezus,
2: are you in music?
1: Verhaal dat je in. En nou, wat dat erop trekt.

0: grof.
1: Hoog jong af dat bakkers.
2: IOM Music, overal op FM, op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, Eger, nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Ajo Music!
3: Alles goeiste carnavaliekes. Echte schoeiste, hè?

misschien niet versieren. Ik blijf de vrijgezel. En al mijn kameroten kosten dat wel.

0: De Neven App. Voilà, yo en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, yo en music. En luister naar yo en music overal en altijd. De Neven yo en music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Na een ander vreemde tisten, je weet je dan. Ayo en Music en Zare Radio.
1: Oh, was de lawaat hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: zou wakker maken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champie is al op het puntje Calvaris.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben samen Peter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Stoot op, stoot op.
4: Ajo en music.
3: Stoot op, stoot op.
4: Ajo en music.
3: Stoot op, stoot op.
4: Ajo en music.
3: Stoot op, stoot op.
4: Ajo en music.

verhaal vertellen, laat ons noren wel bestaan. Want besteed kan hij verzekeren, we zullen altijd verder gaan. Nu waar zijn het te temmen, ons krijgen ze niet kapot.

0: AJOE Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejanatum en Stinkberg. AJOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: chevaux! Allô, Pasco!
1: Milliarden voor Thomas! Milliarden voor Thomas! Milliarden voor Thomas, goed!
0: Godverdomme, dat was goed, hè?
2: Zou je dat paas nou orderen?
0: Wat dat brengt? Een GMB-café.
3: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
4: App hem al.

0: muziek. 100% oost, 100% carnaval.
1: Week al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestrijken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw, in elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

wat je ook doet. Hoe rommelt onze wogen deze kier mogen? En hoe wij geest in mijn voortelijk van doen. We

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gon om donderdag over het mei. Als ik de mertzings werd van het volk. De katrot zeirend voor het afscheidsfeest. Onder een groeite grijze wolk.

dat, adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves emmek van

0: van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of